0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de Straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

ZFM. Kijk en luister live mee via zfm-live.nl.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Er is nog niemand opgepakt. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De voetbalclub uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer opnieuw zonnig en warm vandaag met 20 tot 28 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
2: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
1: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
3: Ik vind fantastisch! Ik vind fantastisch!
1: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt langzamerhand op gang. Onder andere te merken op de N242. Je hebt daar file richting Alkmaar voordat je de A9 op kunt. Heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden daar. En verder de A7 Hoorn-Zaanstad voor Purmerend. 3 kilometer en een kleine 5 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Australië verlengt de quarantaine van 6 passagiers van cruiseschip Hondius, waar een uitbraak van het Hantavirus was. Het groepje, 4 Australiërs, iemand die daar een permanente verblijfsvergunning heeft, en een Nieuw-Zeelander, keren op 15 mei terug naar Australië en zit sindsdien bij Perth in quarantaine. En afgelopen zondag is in Colombia, zo blijkt, een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Het weer, opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
2: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
1: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
3: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetje zijn huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
1: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en ook in de regio is dat goed te merken. Niet heel erg druk, althans qua files dan. Het is wel hier en daar wat langzamer aan het rijden. Een kleine 5 minuten op de A4 bijvoorbeeld naar Amsterdam, tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Ook op de A27 Almere-Utrecht, file tussen Almere en Eemnes, 6 kilometer, 5 minuten. En ook 5 minuten op de A27 naar Gorkum, tussen Hilversum en Knooppunt Lunetten. Daar rijdt het langzaam over 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. En in Friesland is voor de 2e nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Vanochtend vroeg gebeurde dat in Drachten, gisternacht in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. Er is niet bekend of er iets is buitgemaakt. Het weer opnieuw een zonovergoten dag. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
0: Dit is ZFM.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM. Come on.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
2: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken. Vannacht in 2 aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie. Bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
1: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hanta-virus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
3: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
1: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is over zijn hoogtepunt heen, maar toch blijft het nog file rijden in de regio. Gebeurde ook een ongeluk op de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen Zeeburg en knooppunt de Nieuwe Meer, een file van 9 kilometer en 40 minuten. Ook de verbindingsweg naar de A4 richting Den Haag is dicht en dus niet te gebruiken. Verder nog een paar andere files, onder andere de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen knooppunt Muiderberg en knooppunt Eemnes, 11 kilometer, een kwartiertje extra. En dan nog even naar de A27 Almere-Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunetten, 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Ik begin met goed nieuws over de A10, de Ring van Amsterdam. De weg is weer vrij na een ongeluk bij afrit Slotervaart. Vanaf over Amstel nog wel een file, 7 kilometer en 10 minuten. Op de A9, Diemen-Amstelveen, wordt nog langzamer gereden tussen Eiburg en Amstelveen. 10 kilometer en net iets minder dan 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tigris aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tigris al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Ik begin met goed nieuws over de A10, de Ring van Amsterdam. De weg is weer vrij na een ongeluk bij afrit Slotervaart. Vanaf over Amstel nog wel een file, 7 kilometer en 10 minuten. Op de A9, Diemen-Amstelveen, wordt nog langzamer gereden tussen Eiburg en Amstelveen. 10 kilometer en net iets minder dan 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Ze maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Ik begin met goed nieuws over de A10, de Ring van Amsterdam. De weg is weer vrij na een ongeluk bij afrit Slotervaart. Vanaf over Amstel nog wel een file, 7 kilometer en 10 minuten. Op de A9, Diemen-Amstelveen, wordt nog langzamer gereden tussen Eiburg en Amstelveen. 10 kilometer en net iets minder dan 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een deel zou door militairen zijn geroofd in voormalige koloniën en later zijn geschonken aan de koning. Het stadhuis van de gemeente Den Haag is ontruimd. Volgens de politie is er een verdachte situatie. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Agenten hebben de omgeving afgezet. En een politiewoordvoerder zegt tegen Omroep West dat er voor zover bekend geen gewonden zijn. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Het lesaanbod, de leskwaliteit en de sociale veiligheid moeten zwaarder gaan wegen. Het weer, veel zon bij 20 tot 27 graden.
0: Dit is ZFM. ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden komt er nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Ik begin met goed nieuws over de A10, de Ring van Amsterdam. De weg is weer vrij na een ongeluk bij afrit Slotervaart. Vanaf Over Amstel nog wel een file, 7 kilometer en 10 minuten. Op de A9, Diemen-Amstelveen, wordt nog langzamer gereden tussen Eiburg en Amstelveen. 10 kilometer en net iets minder dan 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. 2, 3...

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Dit is ZFM.
2: ZFM.
1: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Ik begin met goed nieuws over de A10, de Ring van Amsterdam. De weg is weer vrij na een ongeluk bij afrit Slotervaart. Vanaf over Amstel nog wel een file, 7 kilometer en 10 minuten. Op de A9, Diemen-Amstelveen, wordt nog langzamer gereden tussen Eiburg en Amstelveen. 10 kilometer en net iets minder dan 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer. Wel af en toe sluierbewolking. En vooral in het zuiden en oosten. Later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Ik begin met goed nieuws over de A10, de Ring van Amsterdam. De weg is weer vrij na een ongeluk bij afrit Slotervaart. Vanaf Over Amstel nog wel een file, 7 kilometer en 10 minuten. Op de A9, Diemen Amstelveen, wordt nog langzamer gereden tussen Eiburg en Amstelveen. 10 kilometer en net iets minder dan 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer veel korte files op de Noord-Hollandse wegen, zo'n 70 kilometer bij elkaar. Op de A4 Amsterdam-Den Haag, 10 minuten vertraging bij knooppunt Burgerveen. A5 Hoofddorp Amsterdam, voor de aansluiting met de A10 staat 6 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot, 10 minuten oponthoud. En op de N208 Sassenheim-Velzen, 10 minuten vertraging bij de aansluiting met de A22. Op de N246 Beverwijk-Westgrafdijk, bij de aansluiting met de N244, 3 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats met onder meer een steekincident. En de Italiaanse tennisser Jannik Sinner is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De nummer 1 van de wereld was juist de favoriet voor de toernooizegen. Hij verloor van de Argentijn Cerúndolo. Het weer droog en zonnig rond de 25 graden en morgen nog wat warmer, wel met sluierbewolking.
0: Dit is...

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Filipijnse ambassade in Nederland geeft vanaf 1 juli tijdelijk geen visa meer aan Filipijnse au pairs. De Filipijnse regering onderzoekt mogelijke misstanden bij Nederlandse au pair-bureaus en gezinnen, meldt Nieuwsuur. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en ze zien bij het kabinet onvoldoende beweging. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een expositie over Fries zilverwerk 2 maanden uit vanwege veiligheidsrisico's. Het museum zegt dat er extra maatregelen worden genomen om de kunstobjecten te beveiligen. En het weer, droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder en morgen tropisch warm, ruim 30 graden. Later in het zuiden en oosten kans op onweer.
0: Dit is ZFM. Dit is ZFM 106.9 FM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke spits in Noord-Holland haalt er nog ruim 100 kilometer file bij elkaar. Zo heb je een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Daar staat de kop van 11 kilometer file. Half uur tijdsverlies op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Want bij Akersloot staat 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf knooppunt Rotterpolderplein kom je in de file. Dan naar de A10, knooppunt Amstel, knooppunt Watergraafsmeer. Dan hebben we het over de A10 West. Bij de Koentunnel gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is al een tijdje weer vrij, maar er staat altijd nog 12 kilometer file met een half uur vertraging. En eigenlijk staat de hele ring vol. Ook vanuit het Koenplein naar Durgerdam 15 kilometer file. Vanaf Amsterdam de Baarsjes duurde 40 minuten langer over. En 202 Amsterdam-IJmuiden. De half uur vertraging bij de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Na overleg met het kabinet en de werkgevers zeggen de bonden dat ze bij het kabinet weinig beweging zien. 24 juni is er 's ochtends een OV-staking. De Filipijnse ambassade in Nederland stopt tijdelijk met het goedkeuren van visa voor Filipijnse au pairs. Vanwege mogelijke misstanden, meldt Nieuwsuur. De ambassade zegt geregeld meldingen te krijgen over au pairs die te veel uren maken en te weinig salaris krijgen. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. En het weer vanavond en vannacht helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later in het zuidoosten kans op onweer.
0: Dit is ZFM.

Ja, ik moest even wat dingen nakijken. Want anders dan is er straks een beetje problematisch met uitzenden. Maar goed, dat was even de reden waarom er even een soort met van filletje er tussendoor is gekomen. Maar goed, we gaan zo dadelijk met een alternatieve FM beginnen. En net als vorige week, toch een van mijn Fleetwood Mac favorieten. Dat is dit vrolijke nummer. The Sisters of the Moon tot aan 7 uur.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
2: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
1: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits zit er bijna op in Noord-Holland. Op de A4 gebeurde nog wel een ongeluk vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Er staat 5 kilometer file vanaf Hoofddorp Zuid. Een kwartier vertraging doordat de linkerrijstrook dicht is. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij Knoop in de Raasdorp. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

En waarom begon ik ermee met deze Cosmic Carnival? Omdat ik het vorige uur eindigde met Fleetwood Mac. En die Cosmic Carnival die heeft wel degelijk iets met Fleetwood Mac te maken. Afgelopen week was het de verjaardag van Stevie Nicks. Die we dus hebben gehoord aan het eind van het vorige uur. En dat betekende dat zij 78 is geworden. En de Cosmic Carnival is nu een zelfverklaarde tribute band die alleen maar Fleetwood Mac nummers laat horen. En dat brengt ons bij drie programmamakers, waaronder ik. En de een zit in Rotterdam en de ander zit in Volendam. Die zeggen toch, ja, toen ze nog gewoon hun eigen muziek maakten, was dat altijd nog vele malen mooier en vele malen leuker. Dus ik denk, ik stof hem nog een keertje af. Change the world or go home, want daar staat hij op. En dat is het nummer Kingmaker. Daar stond ook nog een of andere videoclip, hadden ze erbij gemaakt. Maar ja, tegenwoordig brengen ze dus de tribute van Fleetwood Mac in menig zaal of wat dan ook. En ik kan me nog herinneren toen ze dit album release show hadden gekoppeld in Rotterdam. Dat was in Grounds. Toen heette het nog anders, maar daar hebben ze het toen gepresenteerd. En dat was ook een reden, want de support zat Alaska. Ja, die hadden daar enige bemoeienis mee. En dat komt ook weer omdat zowel de Cosmic Carnival destijds samen met Alaska warme banden onderhielden. Maar daar is denk ik ook niet echt gek veel meer van over. Sinds de Cosmic Carnival dus meer de tribute kant heeft gekozen. En als ik zo'n beetje de woorden van Frank Bond mag geloven, zijn dat toch nou net die dingen die je dus als muzikant beter niet kan doen. Want het origineel blijft natuurlijk altijd bijzonder. Goed, welkom bij deze alternatieve FM op deze 28 mei. Zou je zeggen, ja, het is de laatste donderdag. Maar ja, normaal gesproken doen we dan een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Doen we niet. Die bewaren we steeds. Als er zich iets aandient waarvan we denken, nou, dat kunnen we dus als een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf gaan bestempelen. De laatste keer was dat in maart met Lisette Aviva. Die zit er trouwens in dit uur. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek. Nieuw materiaal van Scout, maar ook van Zilaida. En daar gaan we ook mee praten straks. Rond 19:30. En dat gaat over de nieuwe single die morgen aanstaande is. En natuurlijk gaan we ook in dit uur nog even aandacht besteden aan een van de deelnemers. Of beter gezegd, een van de geselecteerden voor de popronde 2026. En dat is Femi. En dit nummer heet Enough en komt van de EP Deadline.

Je denkt, is die dood dan? Nee, dit is Raoul Wijsma, zo heet hij. En die komt uit de kop van Noord-Holland. Daar schijnt hij vandaan te komen. En dit is een single die hij niet zo lang geleden heeft uitgebracht. Dat nummer dat heet Glow. Daarvoor hoorde je Enough. En dat was van Femi. Die gaan we straks ook terugzien in dit najaar. Tijdens de popronde van 2026. Want zij is daarvoor geselecteerd. Wie dat ook was, maar dan in 2025 en toch een heel mooi optreden heeft gegeven. Onder meer in deze studio. Maar later, tijdens diezelfde popronde in de studio van RPL Woerden, was deze Koos. Of ze toen dat nummer ook gespeeld hebben, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is wel een van de nummers die ze later in dat afgelopen jaar heeft uitgebracht. En dat nummer dat heet Every Word.

Klinkt leuk, dit zomersnummertje van Turmoil. Ja, wat maken ze eigenlijk? Het is een beetje toch licht Americana. Permanent heet deze nieuwe single. Is alweer een tijdje onderweg met Koos. Die hoorde je daarvoor met Every Word. En ik krijg net van collega De Waard zich. Wat zit je in het donker? Ja, het is nogal zonnig buiten. En de airco werkt niet, dus het heeft niks met rekeningen die niet betaald zijn. Nee, het heeft gewoon met de airco te maken. Die werkt niet. Dan zou ik hier wat ventilatoren moeten gaan aanzetten. Nou, daar heb ik niet zoveel zin in. En dus proberen we met Luxaflex een beetje de hitte uit te houden. Want ja, we staan nog een beetje aan het begin van de zomer. En ik weet niet of wij in juni en in juli nog 30 graden of 35 graden gaan halen. En als we hier dan ook nog mensen in de studio gaan krijgen. Wat ook gaat gebeuren, de komende 3 weken zitten we weer helemaal vol. Je hoort het goed. Eerst kon ik bekendmaken dat we 4 en 11 juni wat hadden. Maar sinds vandaag hebben we er nog eentje erbij op 18 juni. 4 juni is het de beurt aan Tuskhead. Die komt volgende week. Dan is het 11 juni en dan komt Nubbles met Alex Nieuwland en Elze van der Greft met Backtracks. En gisteren heeft Melanie Ryan een optreden gedaan met een andere grote country-grootheid. In Tivoli-Vredenburg, ik ben de naam kwijt, maar Melanie Ryan vind ik iets belangrijker, omdat dat van eigen bodem komt. En die komt 11 juni ook, maar die zal dan iets later in het programma te horen zijn. En sinds vandaag kunnen we ook melden dat Niels Buis gaat komen. Ja, die komt ook met een nieuwe single volgende maand. En die stak zijn vinger nadrukkelijk op. Ik zeg, tuurlijk joh, dan kom je toch ook lekker langs. Nou, dat wordt dan 18 juni. Dus we zitten voorlopig de komende 3 donderdagen weer gebeiteld met live muziek. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek van eigen bodem. Zoals deze van Yomi Baggers. En ik moet ook even kijken naar de tijd, want ja, we hebben straks ook nog een interview. Dus zal ik die nu eerst laten horen. Hier is Patterns. MUZIEK

Yo, mijn naam is Scout. Afgelopen jaar heb ik het grootste project gemaakt wat ik tot nu toe gemaakt heb. Een album genaamd Rosalie. Het was een super emotionele reis, vol met introspectie en onderzoek naar wie ik ben, wie ik wil zijn. En vooral hoe gegroeid ben de afgelopen jaren. En dat heb ik eigenlijk de afgelopen 3 jaar geschreven. En vorig jaar is dat uitgekomen in november. En toen dat afgerond was, toen we op tour waren geweest, toen schoot me ineens te binnen van wow, ik kan weer iets heel nieuws maken. Zo'n album had me zo in de greep gehad en het is zoiets moois geworden, maar al je creatieve energie ging daarnaar uit. En toen heb ik besloten, ik wil dit jaar 2026 eigenlijk alleen maar heel veel nieuwe muziek maken met heel veel nieuwe mensen in nieuwe stijlen die ik nog niet geprobeerd heb. En ja, mijn nieuwe single is het eerste resultaat daarvan. Het is geïnspireerd op mij en mijn band en ook met een deel van de live band opgenomen in de studio. De tune heet Sukkel en het gaat erover dat af en toe moet je gewoon met je borst kunnen zeggen, ik ben een sukkel. Nou en, kom maar, ik wil gewoon dansen. Daar gaat deze tune over. Dit is Sukkel van mij, Scout. You?

Hadden ze in de eerste singles nog een beetje zo'n halve rap en hip-hop kantje. Maar dit is tegenwoordig toch heel duidelijk iets anders van deze David Schouten, zoals hij in de werkelijkheid heet. Maar hij brengt het onder de naam Scout uit. En dit was zijn nieuwe single, Sukkel. Die schijnt morgen uit te komen. Ik weet het niet helemaal zeker. Zou ik even moeten nakijken, want ik heb het ook niet helemaal helder op mijn geest. Met al die mails die ik binnenkrijg, want ik word bestookt met mails. Daarvoor hoorde je trouwens Jomi Baggers. Ik ben bezig om Annelies Spierings te pakken te krijgen, maar dat dreigt niet te gaan lukken. En ik ben bang dat zij de afspraak gewoon weg vergeten is. Ja, en dan hang je dus in dat opzicht. Maar ik geef nog niet 1, 2, 3 op. Dus gaan we voorlopig even verder met andere nummers die ik dan zou moeten laten horen. Want ik had ook een aantal nummers die ik na het gesprek had staan. Waaronder bijvoorbeeld deze van Lisette Aviva. En het wordt weer eens tijd dat er een aantal gedurfde radiomakers deze dame gaat uitnodigen. Une vie trop tranquille is haar meest recente nummer. En dit is de versie zoals ze die gespeeld heeft bij ons in de studio eind maart.

ooit was dit te horen in een eerdere uitzending van ons, maar dat is wel heel ver in de tijd terug. Het is een tijd dat ik niet elke week dit programma deed en het ook nog wel eens overliet aan bijvoorbeeld Menno Hoekstra. En dat was ook op deze dag het geval, 27 mei 2010, want dan deze opname stamt uit die periode, of van die dag beter gezegd. En je hoorde Wave Zero. En dat is het vierde nummer waar ik vorige week niet aan toegekomen ben. Het vierde akoestische nummer wat ze toen hebben gespeeld in de uitzending van die dag. Romeo en Juliet. En dat staat ook op het eerste album uit 2009 wat ze hebben uitgebracht van Wave Zero. Het gelijknamige album. Om er eventjes te laten horen hoe duidelijk en hoe goed dit allemaal klonk. Op het moment dat je dus een complete stripped-down versie geeft. En waarom laten we dat horen? Dat heeft natuurlijk alles te maken met eigenlijk een beetje het verhaal wat sinds 11 april van dit jaar gespeeld heeft. Want toen werd er een eerbetoon gehouden aan Tom Gaarsbeck. Want dat is de man die je net hoorde, maar hij is niet meer onder ons. Want 3 mei 2025 kwam er een abrupt einde aan zijn leven. En dat was de reden waarom dat eerbetoon op 11 april van dit jaar heeft plaatsgevonden. En ja, toen ben ik ook op een gegeven moment een beetje na gaan denken. Hebben wij dan wat met Wave Zero? Zeker wel, want we hebben ze in het begin van, nou, niet helemaal aan het begin van hun loopbaan gevolgd. Dat is een paar jaar later, want ze zijn al sinds 2002 een beetje actief geweest. En ze kwamen pas bij ons op de radar sinds de tijd dat wij de Rob Agda Award gingen doen in 2009, 2010. En toen hadden ze er al een battle, zoals Tom Gaarsbeck in een van die interviews zei, er al op zitten. Goed, normaal gesproken zou ik hier een telefonisch interview moeten hebben. Maar Zilaida die zegt, geef me even. Nou, ik heb er wel heel veel tijd gegeven. Maar dat is ook de strekking van de nieuwe single die morgen uitkomt. En dat is deze single, dus dramatische stuntelpop. Morgen komt die uit. Zilaida met Geef Me Even.

Twee nummers achter elkaar. Deze Elena met Thuis. En daarvoor hoorde je de nieuwe single van Zilaida met Geef Me Even. Ja, het was de bedoeling dat we Zilaida ook eventjes wat probeerden zendtijd te geven in de zin van haar nieuwe single. Maar op een of andere manier schijnt ze toch de afspraak een beetje vergeten te zijn. Ja, en dan houdt het natuurlijk op. Dan moeten we op een gegeven moment toch gaan ingrijpen. Dat doen we dan ook. Dit is sinds begin mei uitgebracht door Gerhard. Maar vorig jaar speelde hij dat nummer al. Nature Always Finds a Way. Maar dan in onze uitvoering van 12 juni 2025.

Zij heeft ooit nog in de finale gestaan van de Rob Agda Award van 2000. En dan moet ik even goed nadenken. Denk 23. Daar zat zij in. Met de gitarist Rasmus Bisschop. Ja, die speelt ook bij Hunk. Maar ook bij Maren Charlie mee. En dit was Hit by Lightning. Komt van de EP Threats. En een paar weken geleden hadden we Marijn in de uitzending. Want zo heet zij in het echt. En toen hadden we het over die EP Threats. Daarvoor hoorde je trouwens Nature Always Finds a Way. Dat is iets wat Gerard Heusingveld eerder deze maand heeft uitgebracht. En dat waren twee tracks. En hij heeft daar nog een track bij gedaan. Die heeft hij toen destijds ook bij ons gespeeld. Dus we zijn gezegend dat we twee van die drie nummers hier kunnen laten horen die bij ons gespeeld zijn. Dus dat is altijd wel grappig als je dat kan doen. We hebben nog tijd over, want vanavond dan speelt hij in Oerekap. En dat heet Hot Air. Dat wordt door Ian Bickerton gedaan. En Ian Bickerton is ook een beetje gelinkt aan Koos, die je net ook al hebt gehoord. En een van de nummers die afkomstig zijn, dat is er trouwens ook een single geweest, van PJ en Bond, is deze single What the Hell Am I Supposed to Do? Is it really true?

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
2: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
1: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. De overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
3: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
1: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. Een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits zit er bijna op in Noord-Holland. Op de A4 gebeurde nog wel een ongeluk vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Er zat 5 kilometer file vanaf Hoofddorp Zuid, een kwartier vertraging doordat de linkerrijstrook dicht is. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij knooppunt Raasdorp. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

De zware melancholische geluiden van The Sign of Leo. En vorige week zei Martin Erich, je bent nog niet van mij af. En daarmee zegt hij dus min of meer, er komen nog meer nummers van The Sign of Leo. En dat vinden wij alleen maar leuk. Tenminste, sowieso ik. Maar die ene radiomaker waar ik het net over had in de buurt van Rotterdam, die vindt hetzelfde. Dus wat dat gaat, is Martin Erich een stamgast, telefonisch dan wel te verstaan. En dan komt hij bij ons in de uitzending. Het ene keer bij Zwaardvis en de andere keer bij ons. En vorig jaar, toen had ik de mazzel dat hij toen, ja, dat dus zat hij bij mij in de achtertuin in berg, een beetje aan het water met een bak zand voor de deur. Maar dat was vorig jaar. En daar was het weer dit jaar niet voor. Maar goed, dat is weer een heel andere orde. Inmiddels heb ik ook Zilaida net aan de telefoon gehad. En die was helemaal bedeesd. Ze was het helemaal vergeten. Maar we gaan het volgende week proberen. In het eerste uur dan gaan we dat proberen uit te laten zenden. Maar dan nemen we het wel van tevoren op. Dan weet je in ieder geval dat het sowieso bij ons in de uitzending zou kunnen komen. Dus we zijn ermee bezig om er alsnog een interview af te troggelen. En bovendien staat Zilaida ook op het lijstje om hier bij ons een live optreden te gaan doen. Dus dan weet je dat ook alvast. Degene die dat ook gedaan heeft, en dat was een dag voor mijn verhuizing, kan ik me nog herinneren, op 8 mei 2025. En een dag later ging ik naar een bejaardenwoning. Want ja, dat is een beetje de oneerbiedige naam. Het is gewoon een seniorenwoning met een 55-plusser. Sterker nog, ik ga de 60 aantikken. Dus dan weet je ook al een beetje hoe oud deze Jaapie Koper is achter de radio. Ik heb het over Psyche. En die was al eens een keer bij ons al op de radar geweest bij de Rob Agda Award. Toen met een band. En het afgelopen seizoen zat hij in de Night Editie. En bij de finale heeft ze toegespeeld. Klonk iets anders. Maar dit was nog met de bandsetting. En dat nummer dat heet Away.

Morgen komt deze single uit van T-Rex uit Alkmaar. En die zijn ook ooit bij ons geweest. Ik denk zo'n beetje in 2024 of 2023. Toen hebben ze hier gespeeld. En toen zat ook ene Marcus van Dam een beetje bedenkelijk te kijken. Blijven de ramen nog in de sponningen zitten? Jawel, dat gebeurt wel. De nieuwe single heet Tweede Kleuterklas. En dat is dan ook heel fijn. Want steeds meer zijn ze wat Nederlandstalige dingen aan het doen. En misschien, heren, als jullie zitten te luisteren, wordt het toch misschien een beetje tijd om de Nederlandstalige dingen misschien onder die andere naam, dus onder een Nederlandse naam, uit te brengen. En als jullie nog eventueel Engelstalige nummers hebben, dan is het misschien ook verstandig om dan gewoon dat onder de T-Rex-vlag te doen. Maar wie ben ik? Kijk, want het zijn toch duidelijke verschillen. De een in Nederlands en de ander Engelstalig. Maar ja, ik kan... Ik heb wel makkelijk praten hier vanaf deze plek. In een beetje enigszins een duistere studio waarvan de rekeningen wel betaald zijn, Willem de Waard. Maar ja, ik zeg het eventjes. Het is gewoon maar een mening. Kijk ik op de verjaardagskalender en ineens zie ik... Goh, Lisanne Veenendaal is jarig. En die hadden wij ooit in 2014 of 2015 in de studio. Om een aantal nummers te laten horen. Toen speelden ze nog akoestisch. En ze is vandaag 30 jaar geworden. En er is maar één nummer die we daar eigenlijk bij kunnen pakken. En dat is Little Big Secret.

Het is wel een hele tijd geleden dat we dat gedaan hadden. Dus ook alweer, nou, inderdaad, denk ik zo'n jaar of 10 geleden. 2014, 15 die kant uit. Iets meer dan, dus 10 jaar. Deze Lizzie V, en daar schuilt Lisanne Veenendaal achter. Little Big Secret. Ze schijnt nog gewoon actief bezig te zijn in de muziek. En ze is vandaag 30 jaar geworden. We proberen zo dadelijk Ethan Huis. Ik hoop dat dat ook gaat lukken. Want ja, we hebben een nieuwe single die we willen laten horen. En het is wel de bedoeling dat ik hem zo dadelijk al in de uitzending ga halen. Maar eerst gaan we nog iets The Road in the Wilderness. Want dat is het album wat hij in 2024 heeft uitgebracht. En daar staat dit nummer op. En daar had hij ook een uitleg over. Want dat staat mij heel goed bij hoe hij dat uitlegt. Want het gaat over iemand die eigenlijk over lijken gaat. En dan is hij zo succesvol. Maar ja, met wie moet hij dat dan uiteindelijk vieren als hij het succes bereikt heeft? Want daar gaat het in kort min of meer over. Het is het nummer Desert Moon. MUZIEK

0: En mijn gedachten gaan terug naar het Haarlem Vinyl Festival van 2024. Want wie trad er op in de voormalige patoet van de Haarlemmers? Dat was Ethan Huis. En ja, we hebben hem ook aan de telefoon. Hallo Ethan. Kan je dat nog herinneren van 2024, dat optreden?
1: Ja, zeker. Dat was een heel bijzondere optreden, ja.
0: Ja. Wie er toen ook bij waren, waren B.J. Baartmans en Anne Kamminga. Kan ik me ook nog herinneren, dus...
1: Ja, niet mijn normale begeleidingsband, nee. Maar dat was, we werden vrij laat nog geboekt op dat festival.
0: Ja.
1: En dan heb je het wel eens dat je medemuzikanten bezet zijn. Ja. Ik heb gelukkig inmiddels best wel een pool van muzikanten met wie ik heb gewerkt. Ja. Dus ja. Dit was ook een hele goede oplossing, achteraf gezien.
0: Ja, en ik vond hem ook nog wel leuk, nu we toch even een beetje sociaal aan het praten zijn. Maar je speelde ook nog The Tale of Billy... En dan nog wat, die stond ook op dat album The Road in the Wilderness. En ja. Dat was zo'n tragisch verhaal dat ze hem op een gegeven moment ook gewoon in de cel gooiden. Je wees ook naar, op dat moment, op het moment, ja, ze putten hem in jail. Nou, dat was dus 500, of wat is het, 10 meter achter hier, geloof ik. Ja, dat was een beetje een memorabel optreden wat ik toen gezien heb. Allereerst ook even over jouzelf, want je hebt toch ook nog wat problemen gehad met je stem. Hoe is het daarmee?
1: Dat is wel vrijwel geheel over. Ik ben, zoals ze dat dan doen, dan gaan ze bij de KNO ook met een cameraatje kijken.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben ook bij een logopediste geweest en daar zijn ook wat tests gedaan. En uit beide kwam er eigenlijk wel uit dat er geen restschade is. Want ik heb een tijd laryngitis gehad, dus ontsteking van een beetje strottenhoofd bij de stembanden ook.
0: Mm-hmm.
1: Die waren... Ja, opgezwollen ook en geïrriteerd en heel veel slijm op.
0: Ja.
1: En toen ben ik in kleine 2 maanden mijn zangstem kwijt geweest, waarvan ongeveer 4 weken ook mijn praatstem. En dat is beetje bij beetje teruggekomen. En dus nu, ja, je hebt natuurlijk, je zingt af en toe net iets te voorzichtig omdat je nog bang bent voor wat dingen nu. Maar over het algemeen heb ik mijn zangstem wel wat terug. Ja, het heeft wel ruim 2 maanden geduurd uiteindelijk.
0: Ja, want het kan iets ook betekenen met het zelfvertrouwen in bepaalde dingen. Nou, je zegt het zelf al, van als je een bepaalde noot wil halen, dat je dan denkt van kan mijn stem dat wel aan?
1: Ja, vooral de eerste optredens die ik op een gegeven moment wel deed. Want het was, hoewel het natuurlijk van iedereen goed bedoeld was, er waren er heel veel mensen die ook met ongevraagd advies aankwamen. Bijvoorbeeld ook, doe nog maar even rustig aan, want wie weet wat voor schade je aanricht.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk in samenspraak met en logopedie en KNO, zeiden ze beide van, nee, gewoon op een gegeven moment moet je ook weer gewoon aan de gang zijn. Het is ook gewoon spieren die je moet blijven trainen.
0: Ja.
1: En toen is eigenlijk die laatste 20-25% ook daarmee teruggekomen met het weer doen.
0: Hmm.
1: Alleen ben ik wel heel... ik kies heel bewust wat ik doe. Ik doe bijvoorbeeld momenteel niet meer dan 4 optredens in een week, om er iets te noemen.
0: Ja.
1: Om het wel behapbaar te blijven houden, omdat het gewoon, op een gegeven moment is het ook genoeg.
0: Ja, wat je zegt over spieren bij je stembanden, dat klopt. Want ik zie Melanie Rijn bijvoorbeeld hier ook 2 keer binnen, die zag ik ook 2 keer binnenkomen. En die had iets van water met een soort van rietje. Want ook van... Ja, het zijn wel mijn stembanden en daar moet ik het wel mee doen. Dus ik kan dat heel goed begrijpen in dat opzicht. Dus dat is fijn om te horen dat het weer beter gaat. Maar dan is de vraag, zit je dan niet stil in zo'n periode? Ondanks dat je dan misschien niet je stem kan gebruiken, zitten natuurlijk ook misschien wat melodielijnen in je hoofd. Waarvan je denkt, nou, dat kan ik bijvoorbeeld alvast uitwerken. Ik weet het niet.
1: Nou, ik... Kijk, zingen ging niet. Dus
0: nee.
1: Als ik schrijf, dan zing ik er ook altijd bij.
0: Oh.
1: Maar er lag een plan om instrumentaal wat op te nemen als het echt nog langer had aangehouden. En ik was ook al een beetje van plan om een instrumentaal duo op te zetten, zodat ik misschien op korte termijn wat optredens kon doen.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment, in de tijd dat dat eigenlijk een beetje opgebouwd werd, was mijn stem eigenlijk weer zo goed als de oude.
0: Ja.
1: Dus dat is uiteindelijk niet doorgegaan, maar er waren wel zo gauw dat de stem er weer is, komen er wel allerlei plannen. Er zijn ook inmiddels weer plannen voor een nieuw album en die op zeer korte termijn wordt opgenomen, ergens deze zomer nog.
0: Ja.
1: Er zijn op een gegeven moment, je hebt, als zoiets gebeurd is, dan is weer zo'n les hoe fragiel alles is. Je weet niet hoe lang je je zanginstrument nog hebt. Je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Dus dingen die je nog graag zou willen doen, ook qua muziek. Ja, waarom moeten die op de plank blijven liggen, ideeën of zo? Waarom zou je het niet gewoon gelijk doen? Ja. Dat was wel iets wat ik... Want ik wilde altijd al bijvoorbeeld een eigen Cabin in the Woods folkalbum opnemen.
0: Ja.
1: Gewoon letterlijk een huisje in het bos en daar gewoon alles zelf doen. En toen dacht ik, ja, goed, ik ga dat gewoon ook dit jaar doen. En toen is het gewoon in bijna 24 uur is alles geregeld.
0: Ja.
1: Inclusief de toestemming van de locatie.
0: Ja.
1: Dus toen heb ik ook maar direct spijkers met koppen geslagen.
0: Ja, want zo is het ook het beste wat ik... ja, zo ken ik je ook het beste. Je hebt het zelfs ook op die avond toen een beetje... uitgelegd, geloof ik. Hè? Van, ik ben toch een beetje meer een verhalenverteller. Klopt dat ook? Dat je dat bent? Het vertellen van verhalen. Dan past dat hele verhaal wat je dus nu met folk wil doen daar ook wel bij, denk ik. Als ik het zo hoor.
1: Ja, het is ook wel, want ik heb in de loop der jaren ook heel veel muzikale collega's gesproken. En heel veel zeggen ook, alleen een liedje uitbrengen is niet voldoende. Het moet ook een verhaal zijn, zeg maar. Tenzij je natuurlijk een hele grote jongen bent.
0: Ja.
1: Maar voor de rest, en dan nog, dan zit er nog steeds in zo'n persbericht wat altijd bij een nieuw album komt, zit altijd een verhaal. En of het nou een verhaal is waar het album over gaat, of hoe het tot stand is gekomen, er zit altijd ja, een verhaal aan. En soms is het een heel mooi verhaal, soms is het een verhaal met een beetje een randje.
0: Mm.
1: Maar het is wel een verhaal, en dat is wel... Het is wel belangrijk dat dat er ook aan zit. En ik denk ook, kijk, ik zou in mijn thuisstudiootje thuis op de vierkante meter ja. ook wat op kunnen nemen.
0: Ja.
1: Maar ja, dan zit je zelf ook niet in die sfeer, zeg maar.
0: Nee,
1: bij wijze van spreken tussen de boodschappen en de afval door wat opnames te maken.
0: Dat zit er allemaal voor. Ja, bij de plaatselijke Jumbo of bij de plaatselijke Albert Heijn. En je zit daar een beetje te tochelen, bij wijze van spreken. Ja, nee. Ik moet denken aan mijn grote vriend Paul Bond. P.E. en Bond.
1: Ja.
0: Die is dan op een gegeven moment samen met Danny van Tichelen ergens een of ander bloghutje gegaan in 2023 om In Our Time op te nemen.
1: Ja. Ja,
0: en het was dat die Danny van Tichelen dan op een gegeven moment zei van, nou Paul, het is nou wel even genoeg geweest. We gaan nu even wat anders doen. Want anders... was hij opgesloten gebleven. Maar hoe zit het met jou? Kan jij dat ook, doe jij dat ook als kluizenaar ja, dan opsluiten?
1: We gaan er sowieso maar een paar dagen heen.
0: Ja.
1: En het is vooral de voor de vibe, dat je de stemmen. Er komen ook een paar gastzangers, zangeressen komen er mee in het plaat. Vooral de akoestische instrumenten en de zang. En dingen als viool en zo, maar ja, dat valt ook onder akoestisch.
0: Ja.
1: Dat soort dingen worden daar opgenomen.
0: Ja.
1: En zoveel mogelijk gaan we daar doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar, hoe zeg je dat? Een ingeplugde gitaar, daar ga je niet aan horen waar die is opgenomen, zeg maar. Of een of ingeplugde toetsen.
0: Ja.
1: Kijk, dat noemen ze dan overdubs, die kunnen we dan thuis doen. En het grote nadeel aan dingen zelf doen is, het is nooit af. Want je denkt altijd nog... Maar als je met een producer of mixer werkt, dan is op een gegeven moment, oké, dan kun je wel een paar keer dingen aangeven, maar je kunt natuurlijk niet 20 keer een mix terug gaan sturen.
0: Hey.
1: Maar thuis is de hele tijd, je hoort de hele tijd nog iets en dan moet er eigenlijk op een gegeven moment iemand zijn, nu is het genoeg, nu er niet meer aan zitten. En dat is misschien om het bruggetje te maken naar een nieuwe single. Ik heb bewust de nieuwe single die ik ging opnemen, bewust in één middag gedaan. Ik dacht, ja, ik ga daarna allemaal dingen horen, maar ik ga gewoon alles op één dag doen.
0: Mm-hmm.
1: En daarna is het sluis. Dan ga ik er ook niks meer aan doen, zodat alles van het gevoel van het nummer en hoe ik het heb opgenomen en hoe het op dat moment klonk,
0: mm-hmm.
1: dat heb ik in een, zeg maar, in een snapshot gevangen. En daarom heb ik bewust ook die keuze gemaakt. Anders ga je er nog weken aan liggen te klooien met de mix.
0: Ja.
1: En dan is het nooit klaar, omdat je zelf de producer bent, zeg maar.
0: Ja, ja. Je hebt het over die nieuwe single. Die is toch behoorlijk, ik zal niet zeggen heftig, maar hij snijdt wel even een thema aan. En ik kan er wel iets over zeggen, omdat ik te maken heb gehad met een van de mensen die ooit met dat programma begonnen is. Dat is Tino Stuyck. Samen met Bart de Graaf over Mijn Lijk. Over dat programma hebben we het. En daar zat Tycho Reyners in. En dat verhaal, dat heb jij bewerkt, of in ieder geval gebruikt, om in A Brief Spark te stoppen. Want ik weet niet precies hoe dat zit, maar in die richting moet ik het zoeken, toch?
1: Ja, dat klopt. Tycho komt net als ik uit, of kwam moet ik helaas zeggen, net als ik uit Venray.
0: Ja.
1: En Zoals je misschien ook weet, naast muzikant geef ik ook pubquizzen. En een van de pubquizteams was ook hij met zijn ouders.
2: Ja.
1: Dus ik ken hem daar ook wel een beetje van. En natuurlijk van gewoon een Venray tegenkomen.
2: Ja.
1: Maar ik heb hem nooit heel goed gekend, maar wel goed genoeg om een beetje een inschatting te maken wat voor persoon dat was. En dat was altijd wel, ja, als hij binnenkwam, dan kwam er ook wel iemand binnen, in positieve zin.
2: Ja.
1: En in de laatste jaren ook closer geworden met zijn ouders en daarover gehad, want hij had al eerder de ziekte.
2: Ja.
1: En dan hebben we het over de ziekte met de grote K.
2: Ja.
1: En toen is hij op een gegeven moment genezen verklaard. Alleen toen is het op een gegeven moment teruggekomen. Maar op zo'n bijna geniepige manier. En dat noemen ze het zegelringcarcinoom, geloof ik als ik het goed zeg.
2: Ja.
1: En dat heeft iets met darmkanker te maken. Maar dat is een heel, wat is het woord, zeldzame vorm. Die bij jonge mensen ook steeds vaker voorkomt. En toen was het ineens, omdat ze dat pas veel later kunnen zien ook, is er ook gelijk geen behandeling meer mogelijk. Of in ieder geval uitstellen wel, maar niet meer genezing.
2: Ja.
1: En ja, dat verhaal destijds ook meegekregen. En toen, ja, onlangs is die serie begonnen waar hij in zit. Hè.
2: Ja.
1: Want hij is vorig jaar al overleden, maar dat wordt nu uitgezonden. En daarin gaf hij aan dat hij steeds bleef vechten tegen die ideeën van doodgaan. En toen vroeg Tim Hofman, de presentator, vroeg, maar waarom geef je dan niet aan toe? En toen zei hij, nou, als ik blijf vechten, dan heb ik misschien al met al één dag straks gewonnen. En dat is toch weer één dag die ik mijn naaste met mij geef. En die uitspraak vond ik zo inspirerend, dat een gedachte is die door je heen gaat, los van je eigen angst voor de dood en je eigen pijn, dat je dan aan je naaste denkt. Dat vond ik heel inspirerend en ook lief, zo'n uitspraak.
2: Mm.
1: En ja, dat triggerde iets in mij, omdat ik, ja, en ik ben muzikant, ik zou graag heel veel geld willen storten naar hun stichting, maar ik ben ook maar een poor musician.
2: Ja.
1: En toen dacht ik, wat kan ik wel doen? Nou, met muziek kan ik wel helpen. En dus ik heb ze eerst ook gecontacteerd van, vinden jullie het goed als ik er een liedje over schrijf en dan gaat het geld ook naar de stichting. En toen waren ze heel ontroerd. En toen zat ik helemaal daarna ook in die sfeer en in de ontroering. Toen dacht ik, ik moet het nu ook gelijk gaan doen.
2: Hmm.
1: Dus toen heb ik in een uurtje of vijf een liedje geschreven. Alle partijen zelf opgenomen. Alle productie mix. In 5 à 6 uurtjes. En dat was het.
2: En
1: dus ik streefde niet naar perfectie, maar ik streefde naar het, het moment vastleggen, zeg maar.
0: Ja. Het is dus niet een one take, maar gewoon het gevoel vasthouden om in één keer dat hele verhaal er eigenlijk op te zetten. Dat is wat je zegt.
1: Alles wel in zo min mogelijk takes, maar het zijn uiteindelijk qua sporen, ja, ik heb iets van 8 sporen zitten erin, zitten diverse instrumenten in.
2: Mm.
1: Maar alles heb ik zo min mogelijk sporen voor gebruikt, gewoon om zo dicht mogelijk bij het gevoel te blijven. Want ik ben wel zo iemand, ik kan niet na 25 keer nog hetzelfde gevoel in een liedje leggen dan die eerste keer, zeg maar, in de studio.
0: Ja. Dat is gewoon even de uitleg bij Brief Spark. Die komt vannacht om 12 uur, komt die uit.
1: Ja.
0: Ja. Dan is natuurlijk nog de afsluitende vraag, sowieso, waar gaan die revenuen naartoe? Dat kun je wel even noemen met de opbrengst dus, over waar het heen gaat.
1: Ja, dat gaat naar de foundation die in zijn naam is opgericht.
2: Mm.
1: Samen met het Radboud Oncologie Fonds.
2: Ja.
1: En dat is dus speciaal voor onderzoek naar waar hij is overleden, maar ook zodat dat in de toekomst bij minder anderen ook voor zou komen. Dat wat beter onderzoek is op dit moment al best wel, ik geloof dat ze tussen de 15.000 en 20.000 euro nu al hebben opgehaald. Dus dat loopt al best goed.
2: Mm.
1: Maar alle beetjes helpen, en ik zeg ook alvast bij streams, dat weet iedereen, dat levert niet zoveel op. Maar het is voor het algoritme en alles wel heel goed als het veel wordt gestreamd. Maar voornamelijk, de single wordt ook digitaal met 2 bonus tracks aangeboden op Bandcamp. Voor 5 euro, van elke 5 euro krijg ik als muzikant ongeveer 3,50, 3,60 van Bandcamp. Dus dat, als mensen het willen supporten, is dat wel de meest lucratieve manier. Daar gaat er gelijk per single gekocht, gaat er 3 euro nog wat naar de stichting. En bij een stream is dat 0,003 cent. Dus dat moet al veel vaker gestreamd worden. Dus dat zegt er wel in. Bandcamp is de beste manier om het fonds te supporten.
0: Ja, dus met z'n allen gewoon lekker op Bandcamp. En dat Spotify, oké, dat is fijn dat we dat ook hebben. Maar Bandcamp, daar moet je zijn. Dan over jou. Waar kunnen ze je vinden op het wereldwijde web? Nogmaals.
1: Ja, de website is Ethan Huis. En dat is Ethan, E-T-A-N, zonder de H. Dat gaat nog wel eens fout. En Huis is met een lange I. En ook op die naam ben ik ook gewoon te vinden op alle streamingkanalen en YouTube en alles. Ik heb het geluk dat ik een naam heb die niemand anders heeft. Dus je komt direct ook bij mij uit. Dus dat moet helemaal goed komen.
0: Dan gaan we hem laten horen. Hier is Brief Spark. MUZIEK

Lorena and the Tides met Hate Me. En dat is ook iemand die komende zaterdag tussen 12 en 2 bij collega Willem de Waard te horen is. Telefonisch dan wel te verstaan. En dat heeft alles te maken dat zij ergens in de buurt, geloof ik, ook een optreden gaat geven. Misschien zou Willem dat mij kunnen wel vertellen, want die zit nu toch te luisteren, dat heb ik wel een beetje begrepen. Maar dat heeft ermee te maken. Maar zij zit, Lorena Wiesentener, zo heet zij voluit, die zit dus bij hem in de uitzending. Daarvoor hoorde je de nieuwe single van Ethan Huis met A Brief Spark. Nou weet ik niet of ik hier in overtreding ben, maar ik doe het lekker toch. Dat is de single van The Groove Bus en We Need Some Love Today.

Het is ook een memorabele avond voor mij geweest. Net als die bijvoorbeeld die 17 april toen ik Marathon en Holograph heb gezien als support. Deze Rodon Cerise, die had een afstudeeroptreden, maar ook haar eerste headline optreden in Bitterzoet. En dat gaat zeer binnenkort weer gebeuren in C-punt. Daar gaat ze ook op treden. Ik geloof in het eerste weekend van juni. Dat is volgende week volgens mij al. Nummer dat heet Changeling. En ja, wat heb ik daar gehoord? Sowieso die single. Of dat nummer van Fleetwood Mac. Dat hoorde ik ineens. Ja, daar ben ik nu helemaal in de Fleetwood Mac sfeer. Maar goed, daarvoor hoor je de Groove Boss. Ik weet niet of ik hem al mag draaien. Maar anders heb ik hem nu bij deze weggegeven. Morgenavond speelt de band van Mees Vullings, de Bird Experience. En deze heren, die zitten in het voorprogramma. En dat zijn de mannen, die komen uit Wijkerzee. Ze zijn vier koppen sterk. En ze zijn al een beetje gespot door ene Brian May. Die kennen we nog van Queen, maar je hoort het vanzelf wel. Het is echt werk op het least geschoeid van Queen. Maar het is wel origineel materiaal. Hier is Glitz and Make a Change aan het einde.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
2: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de roze grutto's en je hoort de scholexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
1: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
3: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
4: maar
3: is
4: ethanol
3: een van
4: gelekt, waar komt dat dan vandaan?
3: Uit een slecht aangesloten toestel.
1: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits zit er bijna op in Noord-Holland. Op de A4 gebeurde nog wel een ongeluk vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Er staat 5 kilometer file vanaf Hoofddorp Zuid. Een kwartier vertraging doordat de linkerrijstrook dicht is. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij knooppunt Raasdorp. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

Ik heb twee huiskamers in Haarlem. De eerste is Patronaat. Tweede is Slachthuis Haarlem. En morgen is dit samen met Glitz, dus te zien, in Slachthuis Haarlem. Op 29 mei treden ze op. Dat is morgen, want vandaag, als je dit hoort, is het 28 mei. En hoor je dit maandag, dan is dat de herhaling tussen 6 en 9. Ik heb het over de Bird Experience en Canto 7. Vond het wel leuk, want op diezelfde avond waar ik het net over had met Rodon Series, kwam ik een van de mensen van die band tegen. En dat is The Cruise. Die kennen we van The Cruise en The Dukes of Harlem. En die The Cruise die maakt deel uit van wat hij zelf zegt. Het is gewoon een superband. Nou, en dat ben ik ook 100% met hem eens. En Pedro en ik komen elkaar dus morgenavond tegen in deze setting. Dus wat dat er gaat, is het ietsje anders dan het wat rustige Sunday Sounds. Wat ook in het Slachthuis wordt gehouden. Maar dat is meestal op zondagmiddag. En dat gaat met een bakje soep. En wat koffie en een witte wijn. En weet ik allemaal wat bier. Gaat er ook nog wel eens doorheen. Maar dit is totaal anders. Nu worden de banken en stoelen gewoon aan de kant gehouden. Want je moet gewoon je kunnen bewegen op de grote vloer van Slachthuis Haarlem. Er staat toch ergens in het midden en ergens een trap. Maar goed, daar komen we ook wel weer uit. Morgenavond dus te zien in Slachthuis Haarlem. Dat kunnen we dan zeggen. We gaan ook even een andere collega even in het zonnetje zetten. En dat is vriend, radiovriend Maarten Verduin. Want die heeft morgen, niet morgen, zaterdag de 30e. Dan komt er iemand in de studio die ook bij ons is geweest, maar eigenlijk meerdere malen bij Maarten in het programma, bij Podium 107 bij RPL Woerden. En dat is Rena Holt. Ja, die hebben wij ook gehad. En het was eind 2024 dat ze bij ons geweest is. En ja, we hebben toen het min of meer ook gehad over de muziek die ze maken. En Rena Holt, die kennen we nog van Hurricane. En dat is het nummer wat je nu gaat horen. Dus tussen 4 en 6 komende zaterdag bij RPL Woerden, bij de collega's van Podium 107.

lijstje maken met allerlei cultklassiekers in dit programma. Er zit Halfway Station in met The Great Beyond. Dat is één nummer die ik regelmatig wel eens laat horen. The Kingmaker van niemand minder dan onze vrienden van The Cosmic Carnival. Die

allemaal aan het begin van het programma hebben gehoord. Dan zit ook Never Cry Wolf van Alaska wel is waar ook in dit programma wel eens verstopt. En bijvoorbeeld Feline met Alleen. Dat zijn eigenlijk wel een aantal nummers die ik regelmatig laat horen uit lang vervlogen tijden. En Lizzie V hadden we vanavond ook weer eens laten horen. Ook uit 2014-15 is een beetje die kant uit. En deze Secure the Shadow van Wave Zero hoort daar dus eigenlijk sinds een aantal weken daar ook bij. Want het is naar mijn idee, voor mij persoonlijk, is dit de beste die ze hebben gemaakt, eerlijk gezegd. En dat is een nummer wat ik blijf draaien. Nou, als we het dan toch over die cultklassiekers hebben. Trouwens, daarvoor hoorde je Rena Hot. En die is komende zaterdag bij de Radio Vrienden van Podium 107.1 met Maarten Verduin en zijn vrienden te horen bij RPL Woerden. Dus dat is tussen 4 en 6 op zaterdag. Als ik het toch over die klassiekers heb, dan kom ik uit in hetzelfde jaar waarin Wave Zero zat bij de finale van de Rob Agda Award 2009-2010. Met Ethereal, met Paula Lalaka. Wie kent ze nog niet? Display zat er ook in. Maar ook deze band, en die komt uit de buurt van, wat is het, IJmuiden Haarlem. En het was een soortement van afstudeeropdracht van ene Daan van Putten. En je hoort Frauke van Es, de dame als frontvrouw van deze band. Ik heb het over Gangster en No Disguise.

minstens uit diezelfde periode van 2009-2010. De finalisten die uiteindelijk met de winst aan de haal gingen in die aflevering van de Rob Agda Award was Ethereal. Ik hoor het PP Fischer nog zeggen in die voorronde waarin Ethereal zat. Deze band kwam om de boel vakkundig af te timmeren. En dat ging zo. Rock'n'roll forever, zoiets. Dat was het. En als je denkt van, hey, dit is op maandagavond en ik zit naar Play It Loud te luisteren. Nee, dit is gewoon nog de uitzending van donderdagavond. En hoor je dit terug tussen 6 en 9, dan is het inderdaad maandagavond. En zit na 9 uur vriend Marcel van Kuik met Play It Loud. Dus die zou dat wel omarmen, dit werk van Ethereal. 2009-2010, vrienden, want daarvoor hoorde je No Disguise van Gangster. En daarvoor Wave Zero met Secure the Shadow. Ja, dat is een beetje sentiment in dat opzicht. Geldt niet voor dit. Is Randy Moore met Hook.

Kortom, muziek uit eigen dorp, want dit programma komt vanuit Zandvoort. Wendy Moore is een Zandvoortse, die kan het bij wijze van spreken met de fiets af. En de akoestische gitaar op de rug en dan komt ze hier gewoon spelen. Dus dat moeten we ook maar eens over gaan hebben over nog een keertje spelen tijdens deze uitzending. Want zoveel tijd hebben we ook niet meer. September begint de popronde al. Goed, we gaan verder, want we hebben nog meer zaken te bespreken. Dit is Harley Francine, is de band van Florian Hohner. En die gaan we straks horen. Want dat heeft alles te maken met een nieuwe band waar hij mee bezig is. En die band die heet Torrens. Maar eerst nog Harley Francine en Dagger Tongue.

0: Voor de mensen die het niet weten, je hoorde net een track van Harley Francine. Maar we hebben trouwens een van de bandleden, Florian Hohner, aan de telefoon. Daar gaat het niet over, hè?
1: Nee, het gaat over de release van een nieuw nummer van een nieuw band.
0: Ja. Torrance. Ja. Allereerst Torrance, hoe ben jij met deze band in aanraking gekomen? Is dit iets van jou wat jij bedacht hebt? Of is dit iets waarbij jou gevraagd is om deel te nemen in deze band?
1: We kennen elkaar eigenlijk allemaal via Artes Conservatorium in Enschede.
0: Ja.
1: En het was eigenlijk een project dat begon bij de zanger Thijs.
0: Ja.
1: Die heeft ons toen allemaal bij elkaar gevraagd om samen te spelen.
0: Ja. Ja, Thijs is Thijs van Rongen. Die volgt net als jij ook de opleiding in Enschede, of niet?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Want ja, ik weet dat jullie als een stel jonge honden al met die andere band van jou behoorlijk de muziekwereld aan het bestormen waren. Hoe zit het met Torrance dan in dit geval?
1: Nou, we zijn nu heel veel bezig met spelen en we hebben een EP opgenomen dit jaar in Amersfoort.
0: Ja.
1: Met het producercollectief Sketch to Sound.
0: Ja.
1: En we zijn nu eigenlijk nu begonnen met het uitbrengen van de nummers en uiteindelijk ook een EP later dit jaar.
0: Ja.
1: En willen we gewoon eigenlijk zoveel mogelijk spelen overal.
0: Ja. Omschrijf Torrance eens wat betreft het maken van de muziek.
1: Hoe bedoel je precies?
0: Nou, gewoon wat voor muziek, waar moeten we het in vinden? Wat is het precies, Torrance, de muziek?
1: Het is een beetje een combinatie van bepaalde invloeden. Het heeft een beetje Radiohead, een beetje Jeff Buckley.
0: Ja.
1: Het heeft eigenlijk van alles wat. Het is gewoon een beetje wat, soms wat ruiger. Wat soundscape dingen en zo.
0: Ja, ja, dus er zit een soort 90s randje eigenlijk aan, als ik jou zo hoor.
1: Ja, ergens wel, ja.
0: Ja. Van waar die belangstelling om juist nu dit te doen? Zijn jullie er ergens door geïnspireerd, door geraakt? En hebben bedacht van, nou, dit kunnen we eigenlijk ook wel maken?
1: Ja, ik denk dat we allemaal gewoon een beetje die liefde delen voor de bands die ik eerder heb opgenoemd en nog andere die ook binnen dat genre vallen.
0: Ja.
1: Dus ook een band met veel gitaren. We hebben 3 gitaren.
0: Ja.
1: Dan krijg je al best wel snel dat je ook een beetje die kant op gaat met gewoon distortions, effecten en
0: ja,
1: dat soort dingen.
0: Ja, want hoe belangrijk zijn die gitaren dan voor Torrance in dat verhaal?
1: Nou, best wel heel erg belangrijk. We hebben eigenlijk elke gitaar die heeft in elk nummer gewoon een eigen rol.
0: Mm-hmm.
1: Dat vult het heel erg in. Ja.
0: Ja, dat dus eigenlijk. Maar ja, dan wil je, want we staan aan de vooravond van de release van jullie eerste single. En je zegt net, jullie zijn bezig met een EP op te nemen. Maar dat is denk ik ook nog wel een proces wat je aan het doen bent. Toch? Want het is niet van de een op de andere dag dat je dit opgenomen hebt.
1: Nee, we zijn eigenlijk in januari begonnen met opnemen.
0: Mm-hmm.
1: Opnames zijn inmiddels ook al klaar.
0: Ja.
1: We zijn nu echt in de fase van het mixen en het masteren en zo.
0: Ja.
1: Ja, we donderdag, dus vandaag is dit nummer uitgekomen.
0: Ja.
1: En dan gaan we dat ook vieren met een release van een single bij Speeldrang in Deventer.
0: Ja, een burgerweeshuis, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, want hoe belangrijk is zoiets dat je het dan ook in levende lijven kan laten horen voor jullie als band?
1: Ja, we proberen dat altijd wel. We willen dat bij elke release wel proberen om te doen. Want het is altijd gewoon leuk om bijna een show te zeggen van, wil je nou meer horen? We hebben dit nu uitgebracht. En dat mensen gewoon een beetje kunnen blijven luisteren.
0: Ja, want dat is ook meteen die volgende vraag. Van ja, hoe zit het dan? Zijn er al mensen zoals Podia als het Burgerweeshuis in Deventer al op het spoor van jullie als band?
1: Ja, we zijn nu eigenlijk vooral in het oosten nog bezig waar we ook vandaan komen. Daar zijn we nu aan het spelen en we willen natuurlijk ook steeds meer uitbreiden.
0: Ja, want ik kan me voorstellen, Enschede, daar volgen jullie dan de opleiding. Maar in Zwolle heb je bijvoorbeeld een poppodium als Hedon.
1: Ja, die staat zeker ook op het lijstje om nog een keer te spelen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, we willen gewoon steeds meer uitbreiden.
0: Ja, dus toekomst genoeg in dat opzicht. Waar gaat Torrance, eigenlijk het gelijknamige nummer wat bij de bandnaam hoort, waar gaat het over?
1: Nou, het gaat eigenlijk over een karakter die nog steeds een beetje iets meer gek aan het worden is.
0: Hmm.
1: Dat kun je ook terug horen in de muziek.
0: Ja.
1: Eigenlijk door de EP die we later releasen, is de rode lijn ook, rode draad, dat het gewoon een beetje gaat over gek worden. En ook dat hoor je terug in de noise en in alle geluiden.
0: Ja, is dat ook iets bijvoorbeeld van deze tijd waar jullie naar gekeken hebben om zo'n nummer juist uit te brengen? En dat proberen zo herkenbaar mogelijk te brengen bij de mensen die dat nummer horen van jullie?
1: Ik denk niet dat dat per se het doel was met het schrijven, maar ik denk dat mensen zich er vast wel in kunnen herkennen en gaan.
0: Ja. Dan de afsluitende vraag. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web?
1: Je kan ons Instagram vinden op Torrance Band. Torrance, ja. @Torrance Band.
0: Ja.
1: En daar zijn we eigenlijk het meest actief. Op YouTube hebben we ook een paar dingen staan. Spotify en al die dingen.
0: En dat is eigenlijk waar jullie te vinden zijn. Goed, dan gaan wij dus de nieuwe track en eigenlijk ook het debuut van Torrance laten horen.

band komt dus, zoals gezegd, uit het oosten van het land. Want Florian Hohner en Hardy Francine, die komen uit, nou, Zwolle Ommen. Daar komen ze vandaan, maar je hoort het zelf ook zeggen. Opleiding in Enschede aan de Artis Conservatorium al daar. En die leveren soms ook mensen, bijvoorbeeld voor Pop College Tour, waar ook Rodon Series namens Noord-Holland heeft meegedaan. Dan ook weer een popronde klant, maar ook een Rob Agda-woord klant, namelijk Nebula. En Time is Chasing Me Down.

0: Airport Bar.
1: Afgelopen dinsdag was hij al te horen op zijn eigen omroep. Bij de LOVE bij Kees Plat. Kees Joyce, daar zat hij al in. Maar 18 juni komt hij hier naartoe. Niels Buis met Runaway. En daarvoor hoorde je Nebula met Time is Chasing Me Down. Deze band gaat zeer binnenkort weer nieuw materiaal afleveren. Dan heb ik het over ook een band uit Volendam. Namelijk Kathmandu. En dit is nog het nummer wat op hun EP staat. En dat nummer dat heet Buckley on Drugs.

Nieuwe single gaat Lovin' Won't Come Easy heten. Die komt op 12 juni uit, dus over een week of twee. Eens kijken of we bij de firma King Forward Records hem wat eerder af kunnen troggelen. En anders gooi je hem bij collega De Smet op een maandagavond zomaar. Dat zou zomaar kunnen. We sluiten dit programma af. Dit keer niet met een Alaska-nummer, maar wel met een Francis Alban Blake-nummer. Me and My Name. Tot volgende week met Tuske. Dag!

0: time what's written and what's said.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
3: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
2: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
4: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn, nee.
2: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.
5: And you can dance. For inspiration.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Nashville.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelre Dome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden?

0: Van op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat dan...

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen...